0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela was er vanochtend zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
3: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
4: They weren't.
3: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
2: Volgens Rutte vertrokken dus 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op de WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie. Scoorde zo een heel erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score. Opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. En in de tweede helft volgde nog een 3e goal. Neymar maakte een kwartier voor tijd ook nog zijn wederoptreden in de ploeg. In Marokko-Haïti werd het 4-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langs zij komen. In de tweede helft maakte Marokko uiteindelijk het verschil met nog doelpunten van Rahimi en Yassine. Het weer dan nog. Het is helder vannacht, maar wel nog erg warm. En het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. En die zakken niet lager dan 23 graden. Straks krijgen we dan meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
3: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer, dankjewel, Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
2: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10 uur vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel in die mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een coole nacht. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
3: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
4: They say what?
3: Yeah, but let me say one thing, which is I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there recently. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
2: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest het niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudewijl.
5: Brazilië kent maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
2: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen rond 22 graden zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en twee meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
3: Brazilië kent maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de twee keer dankjewel. Cunha maakt het derde doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel twee keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de derde opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is derde met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
2: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag. Maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximum temperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Buschauffeurs respecteren niet altijd hun rust. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job als chauffeur flexijobben voor een ander vervoersbedrijf, respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan en er moet ook beter gecontroleerd worden. Dat zegt ACV Openbare Diensten.
2: Wie dan meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
1: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of een tachograaf om alle ritten van de chauffeurs zo in kaart te kunnen brengen. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door 2 zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodental. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ook ingestort. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Op het WK voetbal gaan Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste groepswedstrijd. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Ze hebben allebei evenveel punten. Maar Brazilië is wel de groepswinnaar door een beter doelpuntensaldo. Mexico won vannacht van Tsjechië met 0-3. En Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika met de Belgische bondscoach Hugo Broos gaat ze voor het eerst ooit naar de 16e finales op een WK. Opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Dan is het wat koeler, tot 25 graden. Morgen is zelfs 40 graden mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wat te zakken, naar dan maximaal nog zo'n 30 graden.
0: De tijdloze.
3: Dit is de tijdloze.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
4: En wij klussen allemaal mee!
5: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
3: Morgen wordt code rood. Het KNMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het is nog maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt in ons land. Lokaal kan het in de provincies Luik en Limburg tot 40 graden worden. David Henao van het KNMI legt uit hoe dat komt.
4: Door een weerkundig effect bij een zuid-zuidoostenwind over de Ardennen. Het is daar droog, het is daar ook zeer warm. En dus die lucht gaat naar beneden, richting het land van Herve, de stad Luik en delen van de provincie Limburg. En daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
3: Op andere plaatsen in ons land geldt nog altijd code oranje. En door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in openlucht afgelast. Vooral lokale braderijen, rommelmarkt en sportevenementen. Grote festivals kiezen er vaak voor om toch door te gaan, maar ze nemen wel maatregelen. Ze voorzien bijvoorbeeld gratis water en zonnecrème. En ze zorgen voor vernevelaars en voor extra schaduwplekken. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook rijden voor een ander vervoersbedrijf als flexijob, respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden kennen het probleem en ze wijzen op de gevaren voor de verkeersveiligheid. Deze chauffeur, die ook bijklust, getuigt anoniem. Zijn stem is vervormd met AI.
5: Iemand dat bijvoorbeeld bij de Dijk of MIVB werkt, als chauffeur, zonder dat de andere werkgever het weet, dan kan die daar een dienst aannemen en een aantal uren gaan rijden. Wat ik zelf al gehoord heb, dat de mensen een dienst rijden en dan nog een groot de pendelrit gaan rijden, dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
3: En dat moet dus beter gecontroleerd worden, zegt de ACV-vakbond.
6: Die dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
3: In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er zijn nu al zeker 32 doden geteld en 700 gewonden. Er is ook veel schade, maar er wordt gevreesd voor nog meer doden, want het gebeurde 's avonds toen het al donker was. Dat zegt correspondente Nina Jurna.
7: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
3: Door de aardbevingen blijven veel scholen gesloten en is het treinverkeer er ook stilgelegd. Op het WK voetbal stoten Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op zijn knieën, want hij stopt na het toernooi als trainer. Elke coach droomt ervan om op deze manier afscheid te nemen. Het was ook heel erg emotioneel dus, zegt hij.
8: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So, yeah. It was an emotional moment, really.
3: Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigden derde in de groep. Maar zij zijn ook geplaatst. Opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden, aan zee tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wat te zakken naar maximaal 30 graden.
2: De tijdloze staat op.
9: De tijdloze.
2: Sophie Engelen. Een goeie morgen, mijn slaaptekort en ik wensen jou een fijne donderdagochtend. Welkom bij alweer een bloedhete dag. Welkom bij Club Tropicana. De tijdloze staat op.

van Wham. Het is vandaag Global's Beatle Day. Ja, echt waar. Dat wordt elk jaar op 25 juni gevierd als een onofficiële wereldwijde eerbetoondag aan de Beatles. En die datum die verwijst naar hun iconische optreden van All You Need Is Love in 67 op 25 juni dus. En dat was tijdens een van de eerste wereldwijde live tv-uitzendingen. Het is vooral een viering van hun muziek, hun invloed en hun boodschap van peace and love. Dit is Here Comes the Sun van de Beatles.

nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. De tijdloze live.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

0: Sweat, sweat. Ik denk dat we dat allemaal massaal aan het doen zijn deze dagen.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Lieve vrienden, morgen is het zover. Jij kan je zomer dan tijdlozer dan ooit maken, want morgen smijten we met een pak tickets. Gratis en voor niks. De hele dag doen we dat met concerttickets smijten. Al wat je moet doen, is gewoon luisteren morgen de hele dag. En we geven tijdloze tickets weg voor al deze kleppers.

naar Ras. Zij opent de eerste dag van de Lokerse feesten. En we geven nog veel, veel meer tickets weg. We maken jouw zomer helemaal tijdloos, gratis en voor niks. Het enige wat jij moet doen, is gewoon morgen luisteren. Susan Vega, die komt naar Gent Jazz liever. En haar stem klinkt nog na al die jaren even helder als vroeger. Dit is Tom Steiner.

0: Neurie jij dit wel mee binnenkort? Die Tom Steiner van Susan Vega, een van die vele artiesten waar jij naartoe kan gaan. Gratis en voor niks. Morgen is het zover. Dan kan jij jouw tijdloze tickets binnenhalen. Gewoon luisteren binnen met rolluiken toe op de warmste dag van het jaar. Heb jij zin in een fris ochtendplaatje? Dat kan, hè. Laat nu weten wat het mag zijn via Tijdloze Kanaal op VRT Max.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
8: Grando.
9: De tijdloze staat op.

over de liefde op het Cactus Festival in Brugge. Zij maken ook deel uit van jouw tijdloze zomer. En deze meneer, Sly van Sly and the Family Stone, die is overleden vorig jaar. Een 60s legende en funk pionier. Dit is Dance to the Music. Allee, om nog wat extra te zweten, zegt.

0: dance to the music van Sly and the Family Stone.
1: De tijdloze staat op.
0: Elke dag bewaar ik een plekje in de playlist omdat jullie altijd zo'n fijne suggesties hebben voor verfrissende platen. En vandaag komt die plaat van Wim. Hallo, beste Wim.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb je wat overvallen, hè. Ik bel je op.
2: Ja,
0: en je was het...
2: ja, tuurlijk.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Vergeten.
0: Ben je onderweg naar je werk?
2: Ik ben onderweg naar mijn werk, ja.
0: En is dat leuk werk?
2: Dat is superleuk werk.
0: Wat doe je?
2: Brandweerman.
0: Echt? Oh, oké. Okay.
2: Ja.
0: En is dat heftiger deze dagen met de hitte? Zijn de... Ja, gebeuren er andere dingen?
2: Dat is voor iedereen warm, hè.
0: Ja.
2: Nee, eigenlijk niet speciaal. Misschien wat meer buitenbrandjes, maar ça va.
0: Ja. Oké, ça va wel. En hoe houden jullie het fris voor jezelf af en toe onder die slang gaan staan, zoiets?
2: Zoiets, elkaar eens wat meer aan het maken dan anders.
0: Gezellig. Ik heb ooit voor een tv-programma 6 maanden in een brandweerkazerne geleefd. Dus ik heb een groot hart voor brandweermannen. Jullie zijn een fijne soort,
2: okay.
0: Hè, Wim? Ja. Zeg, maar ja. Wim, jij wilde heel graag een nummertje horen om deze hete ochtend nog perfecter te maken. Vertel.
2: Ik wil graag een nummer van Shanita Connor horen.
0: Ja?
2: En een ander als al de anderen die ze altijd draaien. Omdat die fantastische nummers heeft natuurlijk.
0: Ja. En welk mag het zijn?
2: En Drink Before the War vind ik een ongelooflijk mooi nummer van het per eerste LP.
0: Ja. En ben je Shinder O'Connor altijd blijven volgen?
2: Altijd blijven volgen. Misschien iets minder heel op het einde. Maar toch, toch wel blijven volgen. Ik heb wel alles van haar.
0: Dus, heerlijk. Heerlijk.
2: Hij heeft het wel een fantastisch artiest te vinden.
0: Dat zal wel zijn. Ik ben heel blij dat je dit nummer hebt gevraagd, beste Wim. Hoe zit de shift vandaag? Moet je er zo meteen aan beginnen tot heel laat? Of hoe moet ik het zien?
2: Altijd 24 uur.
0: Ah, 24 uur. Oké. Okay. Maar dat gaat lukken, hè? Met deze Shinner O'Connor om aan die shift te beginnen.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Voilà. Zometeen mag je ophangen. Dan mag je dat in je auto superluid zetten. Met de ramen open. En dan kan iedereen meegenieten rondom jou.
2: Oké, dankjewel.
0: Merci Wim. En dit is...
2: Prettige dag en hou het ook fris daar.
0: Doe ik. Zeg, en in welke kazerne zit je daar?
2: Genk.
0: In Genk. Doe ze daar heel veel groeten bij de brandweer.
2: Gaan we doen.
0: Dag beste Doetje. Wim. Bye bye.
2: Bye.
1: De tijdloze staat op.

Brandweerman Wim die vroeg Drink Before the War aan van Sinead O'Connor om aan zijn shift van 24 uur te beginnen. Deze zomer spelen al jouw favoriete tijdloze artiesten ergens in een tent of op een podium vlak bij jou. Misschien heb je keuzestress en twijfel je waar jij je centen aan moet geven. Ja, die stress is nergens voor nodig, want morgen maak je kans op heel veel tijdloze tickets. We geven er weg voor de Zondag van Rock Werchter, onder andere met The Cure, Moby, Gorillaz, maar ook voor de Lokerse feesten met Lenny Kravitz, Diana Ross en nog veel meer. Geloof me, het wordt wild. Luister gewoon morgen. En misschien wordt jouw zomer wel helemaal tijdloos. De Scabs staan op Rock Zottegem. En ook daar sturen we je heen. Dit is Don't You Know.

0: Blijft zo goed, dat nummer Don't You Know van de Scabs. Dat zong ik echt helemaal mee in 91 toen het uitkwam. Ja, de Scabs zijn van die vele tijdloze artiesten waarvoor jij morgen tickets kan winnen. Zometeen kiest Enfant Terrible Ruben van Gucht zijn favoriete plaat uit de tijdloze 100. En Ruben die is fan liever van de War on Drugs.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De tijdloze.
9: 1 uit de 100.
10: Hallo, ik ben Ruben van Gucht en mijn 1 uit de 100 is Thinking of a Place van The War on Drugs. Ik heb ze ondertussen al een keer of 5 live gezien en The War on Drugs ontgoochelt nooit.

The War on Drugs, die spelen ook op Rockwerchter. Heel binnenkort is dat al. Misschien krijgt Ruben van Gucht wel een dagje verlof bij Sportza om naar zijn favoriete band te gaan kijken. Burn, baby burn. Dat doet de zon deze dagen. Het is een soort van inferno, maar wel een disco-inferno. Dit zijn de Tramps.

0: LJ met Left Hand Free. Ja, en als je left hand free is, dan heb je je rechterhand nog om een waaier of zo vast te pakken. Want het is echt wel nodig. We gaan morgen de heetste dag van het jaar in. Deze past wel goed bij de sfeer. The Tide is High van Blondie is eigenlijk een cover van een Jamaicaanse band, The Paragons. Blondie die bracht zelf een versie uit in 1980. Ze maakten er een soort disco meets reggae versie van. Van deze The Tide is High.
1: Ik heb een beetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan. Het is sneeuw.

Holding on to Blondie, the tide is high. Er is maar één advies dat je ter harte moet nemen vandaag. En dat is dat van de Eagles. Dus no matter what die deadlines ook zijn, of stapels examens die nog verbeterd moeten worden, of mensen die ergens buiten aan het werk zijn, take it easy.

0: van De Leijzen gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen winkels gewoon open.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
5: Morgen wordt code rood. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er tot 40 graden worden. Het KMI raadt aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt best ook de adviezen van de overheid op, zegt het KMI.
6: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook 1 keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
5: In Limburg komt de provinciale veiligheidscel deze voormiddag nog eens samen om te bekijken of er nog extra maatregelen moeten worden genomen. Dat zegt de gouverneur van Limburg, Jos Landmeters.
7: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen. We zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn enzovoort. En we gaan kijken hoe gaan we om met elke concrete situatie. We rekenen vooral op de inwoners zelf. Maar daar waar we niet op de inwoners kunnen rekenen, moeten we zelf maatregelen gaan nemen.
5: In de rest van het land blijft het code oranje. Ook dan drink je best genoeg water en doe je geen grote inspanningen. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook rijden voor een ander vervoersbedrijf als Flexijob, respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Deze chauffeur die ook bijklust, getuigt anoniem. Zijn stem is vervormd met AI.
8: Wat ik zelf al gehoord heb, dat ze mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
5: Ook de vakbonden waarschuwen voor die gevaren. Er moeten dus betere controles komen, zegt ACV Openbare Diensten.
9: Elke chauffeur dient bij aanvang van een rit of van een rijprestatie in het algemeen zijn bestuurderskaart te activeren via de tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert. Op die manier wordt alles netjes geregistreerd. En kan het ook achteraf nog gecontroleerd worden.
5: In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er zijn nu al zeker 32 doden geteld en zo'n 700 gewonden. Er is ook veel schade. Maar er wordt gevreesd voor nog meer doden, want de aardbevingen gebeurden 's avonds toen het al donker was, zegt correspondente Nina Jurna.
10: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
5: Door de aardbevingen blijven veel scholen gesloten en het treinverkeer is er ook stilgelegd. Op het WK voetbal zitten Mexico en Zuid-Afrika in de 16e finales. Mexico klopte in de laatste groepswedstrijd Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op zijn knieën, want hij stopt na dit toernooi als trainer. Elke coach droomt er dan ook van om op deze manier afscheid te nemen. Het was heel erg emotioneel, zegt hij.
11: When you can end a career like I had on this way, I think everybody of every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
5: Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in zijn groep, maar is ook geplaatst. Ons land kreunt onder de hitte. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden zelfs in de grote steden. Aan zee tot 25 graden, daar is dus wel een pak frisser. Morgen is zelfs 40 graden dus mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wat te zakken naar maximaal 30 graden.
0: De tijdloze.
2: Een fris douche pakken en je radio keil uitzetten, zodat dit nummer van Liquido die extra boost kan geven. Dat is het beste plan voor deze donderdagochtend. Goedemorgen.

Normaal wil je altijd beginnen springen hè, op deze narcotic van Liquido, maar dat zou ik nu dus absoluut niet doen. Ja, het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Limburg en Luik. Maxima tot 40 graden. Heel wat scholen schrappen trouwens overal hun lessen vanmiddag en morgenmiddag. En onze huizen geraken maar niet afgekoeld. Onze beds are burning, letterlijk dan. Dit is Midnight Oil.

0: My Baby van de Ronettes.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Er is één ding dat je moet onthouden in deze hitte. En dat is dat je morgen al je plannen moet afzeggen. Zodat je met de rolluiken naar beneden de hele dag naar de radio kan luisteren. Want morgen is het zover. Dan kan jij jouw zomer tijdlozer dan ooit maken. We geven namelijk een hele dag tijdloze concerttickets weg. De hele dag kan je winnen. En je kan tickets winnen voor al deze fantastische namen.

Smith op Gent Jazz, dat kan ook. Of een beetje gaan kwijlen op Lenny Kravitz samen met mij op de Lokersfeesten. Helemaal mogelijk. Of naar het grootste tijdloze discofeest van de zomer. Diana Ross op de Lokerse feesten. En nog veel meer. Ik noem hier maar een paar op. We maken jouw zomer helemaal tijdloos. Je hoeft daar geen cent voor te betalen. Wij geven jou die tickets gewoon cadeau. Het enige wat je moet doen is morgen luisteren. En de show van David Byrne, die was fenomenaal in Vorst dit voorjaar. Dat belooft dus voor op Rock Werchter. Misschien sturen wij jou er dus nog naartoe. Dit zijn Talking Heads and She Was.

0: The Barn binnenkort, dat wordt episch. Ik zag zijn show in Vorst, daar wil je echt bij zijn dat dat kan. Morgen kan je tickets winnen voor die dag van Rock Werchter, onder andere. Hè. Je zal je oren niet geloven hoeveel tickets we weggeven. Bill Withers komt eraan.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

0: een noot aanhouden. Dat is wel gewaagd. Lovely Day van Bill Withers.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2006.
0: De hele week duiken we in het tijdloze jaar 2006. Het was toen een hete zomer in heel Europa toen. In 2006 werd ook Saddam Hussein geëxecuteerd in Irak. En 2006 was het jaar waarin Twitter werd gelanceerd. Nelly Furtado, die zat begin jaren 2000 echt op het toppunt van haar succes. En met haar derde album Loose uit 2006 ging ze een totaal nieuwe richting uit. Strakkere pop, meer beats en een veel moderner geluid dan ervoor. Het album werd wereldwijd een gigantisch succes en kwam in heel wat landen op nummer 1 binnen. Nelly Furtado liet zich daarbij inspireren door albums zoals Ray of Light van Madonna en durfde ook thematisch wat verder te gaan met songs die openlijk over sensualiteit en vrouwelijkheid gingen. Uit Loose werden maar liefst 8 singles gehaald met grote hits als Promiscuous en Man Eater die constant op de radio kwamen. Dit is die van Nelly Furtado, Man Eater.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2006.

X-Time van de kids, ja, dat zeggen ze al heel lang, maar je kan ze nog steeds live zien. Ook deze zomer maken ze deel uit van jouw tijdloze zomer. Ja, en daarover gesproken, al jouw favoriete tijdloze artiesten, die staan overal wel in tenten en op podia vlak bij jou deze zomer. Heb je nu al last van keuzestress? Waar ga jij je geld aan uitgeven? Geen zorgen. Morgen beslissen wij voor jou. Jij maakt kans op een stapel tijdloze tickets. Echt waar. Voor de zondag van Rock Werchter bijvoorbeeld, met onder andere The Cure, Moby, de zaterdag van Rock Werchter, Gorillaz, ook voor de Lokerse feesten met Lenny, Diana Ross en nog zoveel meer. Luister dus morgen mee. Misschien wordt jouw zomer helemaal tijdloos. Deze staat op de Lokerse feesten, Gary Numan. En ook daar sturen we jou naartoe. Dit is Our Friends Electric.

0: Gary Numan op de Lokerse feesten op 2 augustus. Ja, dat is de New Wave-dag. Samen met Softcell en de Human League en Vive La Fête onder andere. Morgen ook tickets te winnen voor deze dag. Dan smijten we de hele dag met concerttickets. Zometeen Black Rose.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Yes, we gaan opstijgen.
8: Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borg geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borg, voor het leven.
11: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
14: De tijdloze staat op.

0: Heroes met Hard to Handle. Nu zondag staan ze in het OLT in Antwerpen. Ja, die avond staan er maar liefst 3 grote tijdloze artiesten. Allemaal in mijn stad, in Antwerpen. Guns N' Roses speelt dan. Ook Nick Cave en deze Black Rose dus. En mijn vraag is dan, waar gaan die nadien allemaal op café? Ik zal het jou weten te zeggen. Een Tiny Desk concert krijg je nu van mij, een sessie daaruit. Dat is natuurlijk een reeks intieme live optredens. Super simpel en fijn concept. Artiesten spelen een klein concert aan een bureau, de Tiny Desk dus, meestal in een kantoorruimte. Geen grote productie of effecten, maar puur live muziek van heel dichtbij. En Sting en Shaggy, die deden ook zo'n Tiny Desk concert. Verrassend goede combo, die twee. Dit is Englishman in New York.
1: 1, 2, 3, 4...

17, Going Under van Sam Fender. Ja, ik heb nog twee plaatjes voor je op deze donderdagochtend. Zometeen eentje van Corner Shop, maar nu eentje van... Hoe heet ze weer? De Gypsy Kings natuurlijk. Het is nog maar 9 uur, het is al 26 graden buiten. Ja, dus deze past daar toch perfect bij. Feestje, waar je ook bent. Bamboleo, Gypsy Kings.

0: Everybody needs a bosom for pillow. Als dat maar een frisse bosem is dan. Of ik zou je kopjes gewoon in de diepvries steken. En eruit halen net voor je gaat slapen. Het is maar een tip, hè, om de heetste nacht vannacht te overleven. Komt helemaal goed hoor. En morgen moet je luisteren voor die crazy dag hier op de Tijdloze. De hele dag smijten we met Tijdloze concerttickets. Nog een heel fijne donderdag. Keep it cool.
1: Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi. Altijd slim.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
7: Code rood voor extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood voor extreme hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden warm worden. Dat zegt weerman David de Heenan van het KMI.
8: Dat is natuurlijk een extra belasting voor het menselijk lichaam. Omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019. En een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
7: In de rest van het land blijft het code oranje zoals nu, behalve aan zee. Je moet veel drinken, zout eten, veel rusten en als je ook kan in een gekoelde ruimte zitten. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel om 2 uur samen. Maar er volgen niet noodzakelijk extra maatregelen wanneer code rood wordt afgekondigd. Dat zegt de gouverneur van Limburg, Jos Landmeters.
9: Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken. Maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
7: Er is een onderzoek naar de politiezone Rivierenland uit de regio Mechelen. Er wordt onderzocht of ze de regels heeft overtreden door jobstudenten PV's te laten maken. Jobstudenten bij de politie zouden toegang hebben gekregen tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen. Ze zouden dus zelf ook PV's hebben opgemaakt en dat is strafbaar. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kindermisbruik. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige beelden van kindermisbruik online te hebben gedownload en verspreid, waaronder van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze hadden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. De Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft de Amerikaanse president Donald Trump het startschot gegeven voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika, de grote State Fair. Maar het openingsevenement was toch iets minder groots dan gepland, zegt correspondent vanuit Washington D.C. Thomas de Graven.
10: Dat moest het grote startevenement worden, waar met toeters en bellen en vooral veel optredens die State Fair van start zou worden getrapt. Maar dat is dus anders gelopen, want de artiesten hebben de voorbije weken 1 voor 1 afgezegd. Heel veel van die artiesten vonden het een te politiek evenement. Zeiden van, kijk, wij willen wel vieren dat ons land 250 jaar oud wordt, maar dat moet een feest worden voor alle Amerikanen. En dit lijkt ons een beetje te veel vast te hangen aan de president.
7: Opnieuw heel warm dus vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Als is het wel een pak koeler tot 25 graden. Morgen is dus zelfs 40 graden mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wel wat te zakken naar maximaal 30 graden.
11: Bla bla bla
12: bla bla bla
13: bla bla
14: bla bla bla.
15: De Tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
15: De Tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
0: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Steps, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
3: Odyssey stopt met de bachelorproeven. Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssey de bachelorproef en de graduaatsproef bij de meeste richtingen. Die maken studenten normaal gezien in hun laatste jaar. Een van de redenen is artificiële intelligentie, want het is moeilijk om te weten of iemand die proef echt wel zelf heeft geschreven. Maar sowieso waren de studenten er ook geen voorstander van, zegt Odyssey Hogeschool.
4: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
3: Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden warm worden. Het is heel uitzonderlijk dat de hoogste alarmfase in België wordt uitgeroepen. Ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte naar een piek gaat. Ook de afgelopen dagen was het zoal extra druk op de spoed van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. Dat zegt spoedarts Guy Borgers.
5: Veel met warmte-gerelateerde problemen, maar ook de dagdagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra druk. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
3: In de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en ze raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan dichtbij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er heel veel mensen aan het zwemmen daar. Opnieuw heel warm dus vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Aan zee is het wel een pak koeler, tot 25 graden. Morgen is dus zelfs 40 graden mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wel wat te zakken, maar dan nog maximaal 30 graden.
6: Bla bla bla
7: bla bla bla
8: bla bla bla bla
9: bla bla bla.
10: De tijdloze.
11: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn.

0: blijf alert. Altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze. Golden Years
1: 2006.
2: Het gouden jaar 2006 op de tijdloze radio wordt gekleurd door veel popmuziek. En een van de bands die het goed doen dat jaar zijn Scissor Sisters. Ze brengen hun tweede plaat Tada uit en dat is een schot in de roos. De eerste single eruit wordt een monsterhit en het lijkt op Bee Gees op speed dan wel. Vrolijkmakende, complexloze disco. Deze I Don't Feel Like Dancing van de New Yorkse Scissor Sisters.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit uw hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: De tijdloze.
13: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softail. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.

0: deals voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Geen operaties in het AZ in Gent. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties worden uitgevoerd. Omdat een centrale server in Parijs oververhit is, is het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis.
7: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
6: De consultaties en de medische beeldvorming die gaan wel nog door. Hoe lang het systeem precies zal uitleggen is nog niet duidelijk. En vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen nu het in de klaslokalen veel te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van het UGC in Turnhout en in Lommel. Het is een leuke manier om toch nog les te krijgen aan het einde van het schooljaar, zegt de cinemazaal.
8: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je op groot scherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Het is denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
6: En vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de opleidingsonderdelen bachelorproef en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. En daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef nog zelf heeft geschreven of door AI heeft laten schrijven. En sowieso biedt de proef nog maar weinig meerwaarde. Dat zegt toch Odyssee Hogeschool.
9: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat we willen bereiken met die bachelorproef, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
6: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om naar Venezuela te sturen na de zware aardbevingen daar. Ook de Europese Unie zegt dat het noodhulp kan voorzien. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. Vannacht werd Venezuela getroffen door een dubbele beving met een kracht van 7,5. Voorlopig is er sprake van 32 doden, maar verwacht wordt dat het nog zal oplopen. Heel warm opnieuw vandaag, tot 38 graden zelfs in de grote steden. Aan zee is het wel een pak koeler, tot 25 graden. Morgen is dus zelfs 40 graden mogelijk in het binnenland. Zondag begint de temperatuur wel wat te zakken naar maximaal dan nog zo'n 30 graden.
10: Bla bla bla bla bla.
11: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
14: De tijdloze. And it goes a little something like this.

jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Van de Leize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van de Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste de Leize winkels gewoon open.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Mannekes. Bombeekies. Grote zomerklus bij Jam.
4: En wij klussen allemaal mee.
5: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

warm er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
2: De Tijdloze Dansant. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
4: Are you ready to party?

0: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer? Dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Operaties in het AZ in Gent worden uitgesteld door de hitte. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties uitgevoerd worden. Een centrale server in Parijs is oververhit geraakt en daardoor is het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, zegt woordvoerder Josse Abrahams.
7: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar wij hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
6: De consultaties en medische beeldvorming gaan wel nog door. Hoe lang het systeem zal uitliggen is nog niet duidelijk. Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen is er vandaag en morgen Pennenzakkenrock. Dat is een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen komen er naartoe, maar voor het eerst komen ze dus verspreid over 2 dagen. Deze kinderen amuseren zich ondanks het hete weer.
8: Ja, dat waren. Maar we zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk. Ja, we hebben wel een paar dingen mee om af te koelen, dus het zal wel lukken.
9: We moeten om het uur gaan drinken bij de juf. En we moeten daar veel komen dan. Er zijn kreeften die komen insmeren. En je kunt gaan zwemmen.
10: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
11: Oh, zalig, ja.
6: In Ieper aan het Bellewaerdepark zijn op dit moment controles aan de gang op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plekken. En die chauffeurs moeten bepaalde regels volgen, zegt Kim Taylor van de Federatie van de Autocars.
12: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Er zijn wekelijkse rusttijden, er zijn ook dagelijkse rusttijden. Als professionele chauffeur weet je dat, moet je daar rekening mee houden en moet je die respecteren, zowel voor je eigen veiligheid als chauffeur, maar ook voor de veiligheid van de passagiers.
6: En in Venezuela zit de schrik er goed in na de krachtige aardbevingen van vannacht. Er zijn al 32 doden en 700 gewonden geteld en er zijn tientallen gebouwen ingestort. Claudia de Armas is Venezolaanse, maar woont in Nederland. Zij heeft kunnen bellen met haar ouders in Venezuela, zei ze bij de Nederlandse omroep NOS.
13: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was, want ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger en ze kon niet lopen. En ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden en hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging. Het was echt niet waar we aan gewend zijn.
6: Het blijft zonnig en heet, tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden, daarna daar wel iets koeler door een zeebries. Morgen halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan ook kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het heet en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer en nog 30 graden dan.
14: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
15: De tijdloze.
16: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
17: De tijdloze.
18: This is a sound of sea.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. De tijdloze live.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: De tijdloze radio gaat deze week terug naar 2006 als Golden Year. En dat is ook het doorbraakjaar van de band Snow Patrol. Traditiegetrouw gebeurt dat door een ballad. In hun geval is dat Chasing Cars. Het komt op het album Final Straw terecht. En het maakt hen van clubact tot Arena Band. Het nummer zelf wordt nog populairder als het gebruikt wordt in een sleutelscène in Grey's Anatomy. En Snow Patrol is ook de laatste band die een nummer brengt in de allerlaatste Top of the Pops dat jaar. Met jawel, deze Chasing Cars.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2006.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn kusfiets is helemaal op de
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is
2: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
4: De tijdloze.
0: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softail. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze.
3: Het is 1:00. Goedemiddag.
4: Spoeddiensten zien meer hitteslachtoffers. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vangen sinds begin deze week bijna elke dag mensen op die te veel last krijgen van de hitte. De hittegolf in ons land is nog niet voorbij en morgen wordt het nog warmer. Veel mensen hebben moeite om koelte te vinden, zegt diensthoofd Kurt Anseeuw van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
5: Momenteel zien we een toename van patiënten die zich aanmelden op de spoedgevallen rond 15-20%. Er zijn twee heel grote groepen van patiënten die zich nu bijkomend presenteren. Dat gaat over mensen die eigenlijk te veel last hebben van de warmte en dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte. Of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
4: Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Code rood voor ons land is heel uitzonderlijk. In het AZ Sint-Lucas in Gent wordt er niet geopereerd door de hittegolf. Een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit geraakt en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zoals het UZ Gent.
6: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
4: In Ieper aan het Bellewaardepark zijn er deze voormiddag controles geweest op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plekken. En die chauffeurs moeten natuurlijk aan veiligheidsregels voldoen. Ook flexijobbers die met de bus rijden combineren met een andere job, maar zij zijn moeilijker te controleren, zegt de overheidsdienst Mobiliteit.
7: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar daar reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven. Want op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens.
4: En in Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld na de twee krachtige aardbevingen van afgelopen nacht daar. Er worden nog meer slachtoffers verwacht. Claudia de Armas woont in Nederland. Zij belde met haar ouders in Venezuela, zei ze bij de Nederlandse omroep NOS.
8: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden. En hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging.
4: Naast landen in de regio sturen ook Duitsland, Frankrijk en Spanje hulp naar Venezuela. Zonnig en heet, tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden, daarna wel iets koeler door een zeebries. Morgen halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan ook kans op een hitteonweer. Zaterdag blijft het heet en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer en nog 30 graden dan.
9: Bla bla bla.
2: De tijdloze.
3: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
2: De tijdloze.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Daar blijf ik aan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
0: De tijdloze live.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tong gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De tijdloze.

0: de tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
3: Are you ready to party?

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Mannekes!
2: Bombeekies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Ah.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
12: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: De tijdloze.
15: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.
14: De tijdloze.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
10: De spoeddiensten zien meer hitteslachtoffers. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vangen sinds begin deze week bijna elke dag mensen op die te veel last kregen van de hitte. De hittegolf in ons land is nog niet voorbij. Morgen wordt het nog warmer. Er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag, zegt spoedarts Kurt Anseel van het SAS in Antwerpen.
11: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
10: In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 jaar gestorven toen het alleen in een snikhete auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog verloren en dan zou hij zichzelf hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem, alle hulp kwam te laat. Ook in Frankrijk is het extreem warm. In 3/4 van het land geldt de hoogste alarmfase voor hitte. 3 gevangenen die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel dat merkte. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar cel in plaats van 20, de 2 anderen 12 en 7 in plaats van 15 jaar. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld na de 2 krachtige aardbevingen van afgelopen nacht daar. Er worden nog meer slachtoffers verwacht omdat de schade erg groot is. De VS en andere landen in de regio sturen hulp en ook verschillende Europese landen houden zich klaar om hulp te sturen. En aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen is er vandaag en morgen Pennenzakkerrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen komen er naartoe, maar voor het eerst komen die verspreid over 2 dagen. De organisatie heeft extra maatregelen genomen tegen het extreme weer.
12: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben, brengt echt de festivalsfeer en die doet heel goed dienst. Uiteraard hebben wij onze grote zwemvijver, we hebben fonteinen, we hebben heel veel natuurlijke schaduw onder de bomen, dus dat de kinderen zoeken die ook op met regelmaat om even uit te rusten.
10: Zonnig en heet tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden, daarna wel iets koeler door een zeebries. Morgen halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan ook kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het vrij heet en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer en nog zo'n 30 graden.
13: Bla bla bla
14: bla bla bla
15: bla
16: bla bla bla bla.
17: De tijdloze.
18: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: De tijdloze live.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Mannekes!
5: Bambi!

0: klussen allemaal mee.
1: Met 20% korting, hè?
2: En op wat?
0: Op alles.
2: En wanneer?
0: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
0: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: 2006 is een golden year en niet in het minst voor de Colombiaanse Shakira, want ze verkoopt in de eerste week van de release van Hips Don't Lie 266.500 downloads. Wereldwijd wordt het die week de meest gedraaide single en de zangeres begint een week later aan haar Oral Fixation wereldtour. Die is nagenoeg overal heel snel uitverkocht. Her Hips Don't Lie, dat is zeker.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Yellow. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De tijdloze.
3: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Kissy, kendo, lekker op vakantie. Kissy, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Mannekes,
4: Bombikies,
3: grote zomerklus bij Jamma.
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
5: Hoe maakt u het?
6: Samen met Jamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
14: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Ah, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
16: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
19: We hebben opnieuw een dagrecord. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
20: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
19: Er belanden deze dagen heel wat mensen op spoed die getroffen zijn door de hitte. Benny bijvoorbeeld, die vanochtend nog aan het fietsen was.
21: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
19: Omdat de temperatuur morgen kan oplopen tot 40 graden, verwachten de spoeddiensten nog meer hitteslachtoffers. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling onvoldoende verkoeling te bieden. En dat veroorzaakt problemen, zegt De Lijn.
22: Wij zien die voertuigen uitvallen. En wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is. Dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
19: Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Oekraïne voert de laatste weken meer aanvallen uit op de Krim en probeert zo het Schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland of andere bezette gebieden. Door de aanvallen is er een groot tekort aan brandstof. Oekraïne viel afgelopen nacht ook opnieuw twee oliefabrieken aan in Rusland. En het Israëlische leger trekt zich vrijwillig een stukje terug uit buurland Libanon. Het voert daar naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt er na directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stukje wordt overgedragen aan het leger van Libanon. Dat moet er dan aanvallen van Hezbollah tegen Israël verhinderen. Zonnig en heet dus, tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden, daarna nog iets koeler door een zeebries. Morgen halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan kans op een warmteonweer.
23: Bla bla bla bla bla bla
24: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b
0: De Tijdloze.
1: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar... De Tijdloze.

0: In de nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De tijdloze dansant. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
3: Are you ready to party?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op Landon.nl.

0: opvallende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: De tijdloze.
3: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: pauze. Het is 4:00. Goedemiddag.
1: Opnieuw is een dagrecord verbroken. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten. Dat vertelt weer vrouw Sabine Hagedoren.
2: Het is snikheet vandaag. De warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld. Want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
1: Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen wordt het niet koel genoeg en dat veroorzaakt problemen, zegt De Lijn.
3: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
1: Ook Couleur Café neemt extra maatregelen tegen de hitte. Couleur Café vindt morgen, zaterdag en zondag plaats in het Ossigen Park in Brussel. Er zullen extra drinkwaterpunten, schaduwzones en verkoelende plekken zijn. De camping gaat morgen ook 1,5 uur vroeger open dan voorzien. Het festival besteedt ook extra aandacht aan mensen die kwetsbaarder zijn voor de hitte, zoals oudere mensen en mensen met gezondheidsproblemen. De organisatie vraagt festivalgangers ook om alert te zijn voor uitdrogingen en oververhitting. In Spanje zijn tot nu al meer dan 200 hittedoden geteld. Het gaat om mensen die soms al verzwakt zijn en die de extreme hitte niet aankunnen. Vorig jaar waren er in Spanje over de hele zomer bijna 4000 hittedoden. En in het voetbal wordt Wouter Franke coach van Heart of Midlothian, de vicekampioen van Schotland. Hij tekent er een contract van 2 jaar. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden en werd derde met de ploeg. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club traint. Zonnig en heet tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden, daarna iets koeler door een zeebries. Morgen halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan kans op een warmteonweer. En ook zaterdag blijft het heet en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer en nog 30 graden.
4: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
5: De tijdloze.
6: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
7: De tijdloze.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.
0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live. Gebruik opvolgen in de Smart-app. En op elk moment je voorschot aanpassen.
0: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jam.
11: En wij klussen allemaal mee.
12: Met 20% korting, hè?
10: En op wat?
11: Op alles.
10: En wanneer?
11: Nu zondag.
10: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee.
13: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
15: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
16: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
15: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
16: Allee.
17: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: Golden Years
1: 2006.
2: In Golden Year 2006 kunnen we ook dichter bij huis blijven om muziek te beleven, want de Antwerpse band A Brand, strak in het pak, doen het geweldig goed in de afrekening op Studio Brussel. Hammerhead zal bovenaan de eindafrekening prijken boven Tool, Muse en Placebo. Het brengt hen in 2006 op Doer, Pukkelpop en Rock Werchter. Geweldig aanstekelijk deze Hammerhead en A Brand.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: De tijdloze.
8: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
9: Er moeten meer ambulances paraat staan door de hitte. De federale overheidsdienst Volksgezondheid vraagt aan de spoeddiensten om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te kunnen vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen zal stijgen.
10: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
9: Sinds 3 uur vanmiddag rijden er geen dieseltreinen meer door de hitte. In Vlaanderen gebruikt de NMBS dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral in de regio rond Gent. Maar door de hitte worden ze in de stalplaatsen gehouden, zegt de NMBS.
11: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor, sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
9: De dieseltreinen worden vervangen door bussen. Ook morgen zullen ze vanaf 3 uur 's middags van het net worden gehaald. In het AZ Sint-Lucas in Gent zijn de problemen intussen opgelost. Vandaag konden er geen operaties meer uitgevoerd worden, maar morgen zullen alle operaties kunnen doorgaan. Een centrale computerserver in Parijs was oververhit geraakt en daardoor waren de patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. In het UZ Antwerpen, waar ze met gelijkaardige problemen kampen, lopen de operaties en opnames van vandaag vertraging op, maar morgen zouden de problemen daar ook opgelost moeten zijn. Er zijn 7 mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik. In maart was er een explosie aan de synagoge. Niemand raakte gewond. De 7 zijn opgepakt bij huiszoekingen, maar meer informatie geeft het parket niet. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt. Hij zou de opdracht gegeven hebben voor de aanslag en ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. In Venezuela zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig zijn er 164 doden en 1000 gewonden geteld. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich af of dat wel zal lukken.
12: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moet heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag me af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf. Ik stel me wel vragen daarover.
9: En in het voetbal wordt Wouter Franke coach van Heart of Midlothian, de vice-kampioen van Schotland. Hij tekent er een contract van 2 jaar. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden en werd derde met de ploeg. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club traint. Vandaag was al de warmste 25 juni ooit gemeten en het blijft ook uitzonderlijk warm vanavond en vannacht. In sommige steden zakt de temperatuur niet onder de 26 graden. Morgen dus tot 40 graden, zaterdag nog altijd erg warm tot 38 graden dan, met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het wat af met mogelijke regen of onweer.
1: De tijdloze.
13: Poepup, Stijn van de Voorde.
14: Ja, laat me misschien beginnen met een deur die open staat, nog verder open te trappen met de mededeling dat het warm is vandaag. Het is heel erg warm vandaag. Zo warm dat ik het bijna niet in woorden kan uitdrukken. Gelukkig heb ik muziek die dat ook wel in mijn plaats kan doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze van de Beach Boys? I Get Around. Goedemiddag. De tijdloze.

0: Uit de vroege carrière van de Beach Boys, toen het allemaal nog om het strand en de surfboards en de meisjes draaide. I Get Around the Beach Boys.
1: De tijdloze.
2: I read the news today, oh boy.
0: En laat ons dan nog even stilstaan bij wat er morgen gaat gebeuren. Morgen wordt een unieke dag op de Tijdloze Radio. Want we gaan van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds een hele dag tickets weggeven. Niet zomaar tickets, maar tijdloze tickets. Want deze zomer staan er dus een heleboel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar ook gratis bij zijn. Want morgen gaan we een hele hoop tickets weggeven voor onder andere David Byrne, Gorillaz, Patti Smith, Lenny Kravitz, Diana Ross, Suede, editors en nog heel vele anderen. Het enige wat je moet doen morgen is gewoon luisteren. En dan kan jij misschien gratis naar de headliner van Rock Werchter dit jaar. En dat is nog altijd The Cure. Dit is The Cure. And Why Can I Be You?
3: De tijdloze.

is een nummer dat je zo goed kent en zo vlot kan meezingen en toch raak je het niet beu. Dat hoop ik toch. Radiohead en Karma Police, morgen een belangrijke dag, want je kan een hele dag tickets winnen voor de allergrootste artiesten uit de muziekgeschiedenis die naar ons land komen. We hebben een prachtige tijdloze zomer die er aankomt. En als je dan gratis met iemand naar keuze naar die concerten kan, is dat alleen maar goed nieuws. Maar zo zouden we misschien wel bijna durven vergeten dat Chris Isaak, dat die mens ook nog 70 jaar wordt. Heel veel goede nummers gemaakt, Chris Isaak, en dit is er eentje.

0: Dat is een beetje de term die je zou kunnen kleven op het werk van Chris Isaak. Hij heeft heel veel hits geschreven. Je denkt altijd, I Can Wicked Game en dat soort nummers. Maar er zijn er nog heel veel andere. Als je ze hoort, dan herken je het werk van hem. Dit was Dancing. Denk eraan, de man wordt morgen 70 jaar. Stuur hem een berichtje.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd. Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is
6: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: Corin Bailey Ray met Put Your Records On, een nummer dat 20 jaar geleden uitkwam in ons Golden Year. En ook exact de reden waarom ze op dit ogenblik die debuutplaat van haar integraal aan het spelen is. En deze Put Your Records On hoort daar ook bij.
1: De tijdloze Golden Years
2: 2006.
0: En we blijven graag in dat Golden Year 2006 met U2. Die hadden net de succesvolle Vertigo Tour afgewerkt. Ze brachten ook een best-of uit met allerlei singles. Maar veel interessanter is het feit dat U2 plots met iedereen begon samen te werken in 2006. Zo was er Mary J. Blige, die vroeg: zie je het niet zitten om samen met mij nog eens One op te nemen? Ja, zeiden de mannen van U2 en dan kregen we deze versie.
3: Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
0: Een nummer dat ze ook samen brachten op de Grammy Awards in 2006. Mary J. Blige en U2 samen met hun versie van One, wat ook een grote hit werd. En Leonard Cohen die leefde nog op dat ogenblik in 2006. Er werd toen ook een film gemaakt over hem, I'm Your Man. En voor de soundtrack sloeg U2 en Leonard Cohen de handen dan in elkaar voor een uitvoering van een nummer van Leonard Cohen, Tower

0: falsetto-stem, die is van Bono en die parlando van Leonard Cohen. En dan nog eentje, die krijgt volledig speel, ook weer uit 2006. Een samenwerking met Green Day. U2 en Green Day en de producer was Rick Rubin, de man die verantwoordelijk is voor al die grootheids van Slayer, over de Red Hot Chili Peppers, over de Beastie Boys. Samen gingen ze de Abbey Road Studio in Londen in en ze namen een cover op van The Skits. En dat werd dus ook een grote hit in 2006. The Saints Are Coming van U2 en Green Day.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 2006.

Het kan misschien een tip zijn voor vanavond. De film Michael in de cinema, daar hebben ze de temperatuur vrij goed onder controle in een cinemazaal. En op een snikhete dag als deze kan dat ook wel verkoeling bieden of de juiste airco. Zie maar wat je ermee doet. Dit was Michael Jackson en Rock With You. En dan wil ik graag nog meegeven dat morgen een extreem belangrijke dag wordt voor de tijdlozen. Want morgen tussen 7 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds geven we een hele dag tijdloze tickets weg voor de meest interessante concerten. Dat gaat over The Cure, dat gaat over DXX, dat gaat over Lenny Kravitz. Ze komen we allemaal naar ons land deze zomer om er een prachtige tijdloze zomer van te maken. En bijvoorbeeld ook tickets die je kan winnen voor Susan Vega. Ze brengt haar Flying With Angels tour deze zomer naar België voor 2 concerten. Eentje in Luik, maar ook op Gent Jazz. En op zaterdag 4 juli kan je dus ook gratis naar Gent Jazz gaan als je morgen luistert voor tijdloze tickets. Dit is Susan Vega.

Er is heel veel te zeggen over de heat of the moment. Op dit moment is de heat zeer hoog, maar dat moet ik jou niet vertellen. Behalve als je ergens aan de andere kant van de wereld aan het luisteren bent. Dit was Noel Gallagher en zijn High Flying Birds. En dit is R.E.M. Supernatural, Super Serious. Everybody.

0: Brokenbeen in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: Pop-up.
2: Dat waren nog de Temptations en Papa was a Rolling Stone. Ik mag ook vertellen dat het vandaag exact 25 jaar geleden is dat de Strokes een debuutsingle uitbrachten. Dat was niet Last Night, zoals sommige mensen wel eens denken, want dat is het nummer waarmee ze plots op de radio's te horen waren bij ons. Maar de allereerste single die ze zelf uitbrachten was deze, Hard to Explain.

Een gelukkige verjaardag mogen we zeggen tegen George Michael. Hij had jarig moeten zijn, maar het is niet omdat hij niet meer onder de levenden is dat we zijn verjaardag zomaar gaan vergeten. George Michael dus en Heal the Pain. En dan mijn laatste nummer voor dit uurtje is er een van de Human League. Want de Human League die komt samen met Gary Numan en Soft Cell, wat een avond ook, op 2 augustus naar de Lokerse feesten. En nogmaals, morgen geven we een hele dag tickets weg voor de allerbeste tijdloze artiesten die onze zomerpodia zullen kleuren. Morgen dus vanaf 7 uur in de ochtend tot 6 uur 's avonds. Tijdloze tickets te winnen op de Tijdloze Radio een hele dag lang. En dus ook voor deze de

0: En met deze van de Human League kunnen we het voor dit uurtje voor bekeken houden. Denk eraan morgen een hele dag tijdloze tickets die we gaan weggeven op de Tijdloze Radio. Het enige wat je moet doen is gewoon luisteren. En voor de rest van de avond wens ik je nog veel verkoeling toe. En veel plezier ook dadelijk na het nieuws van 6 uur.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visk.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
1: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
7: Er moeten meer ambulances klaarstaan door de hitte. Volksgezondheid vraagt aan de spoeddiensten om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen zal stijgen.
8: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 100.
7: In Kasterlee in de Antwerpse Kempen zijn tientallen jongeren ziek geworden nadat ze in de kleine neten hadden gezwommen. Zwemmen is daar verboden, maar door de hitte zijn heel wat mensen, vooral jongeren, daar de afgelopen dagen toch in het water gegaan. Burgemeester Bart Kennis.
9: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de kleine neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
7: Door de hitte is het ook heel warm in sommige sociale woonblokken en appartementen. In de wijk Nieuw-Gent komen veel bewoners van sociale appartementen samen in buurthuis De Serre, waar er ondanks de naam verkoeling is.
10: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben. Dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms zo'n 32 graden. Zeker frisser.
11: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
12: Maar de zaligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
7: Door de hitte is er opvallend meer schade aan wegen en fietspaden. Vooral die in beton, want dat kan er omhoog komen door de warmte. Vandaag waren er al 25 dringende herstellingen nodig in Vlaanderen. Normaal zijn dat er zo'n 2 of 3 op een zonnige dag. En de NMBS heeft zijn dieseltreinen in Oost-Vlaanderen vervangen door bussen sinds 3 uur vanmiddag. Die treinen zijn nu extra gevoelig om stil te vallen en de airco werkt er ook minder goed. Ook morgen zullen ze vanaf 3 uur vervangen worden. Vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de verwachte extreme hitte. In 4 andere provincies, vaak bij de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. En Frankrijk beleeft ook een van zijn meest intense hittegolven ooit. In 3/4 van het land geldt code rood voor de hitte. Vanmiddag was het in Parijs 41 graden. Het Louvre en de Eiffeltoren gaan er ook vroeger dicht. En er zijn 7 mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik. In maart was daar een explosie aan de synagoge. Niemand raakte gewond. De 7 zijn opgepakt bij huiszoekingen. Meer informatie geeft het parket voorlopig niet. Eerder werd wel in Turkije ook al een man opgepakt. Hij zou de opdracht gegeven hebben voor die aanslag. En ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. Vandaag was de warmste 25 juni ooit gemeten. En het blijft ook uitzonderlijk warm vanavond en vannacht. In sommige steden zakt de temperatuur niet onder de 26 graden. Morgen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd warm tot 38 graden, dan met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het wat af.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Mannekes, bombeties, grote zomerklus bij Jan.
5: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
6: Samen met Gamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze.
12: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Skets, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister morgen en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
4: De hitte jaagt mensen naar koelere plekken. Door de hitte is het heel warm in sommige sociale woonblokken en appartementen. In de wijk Nieuw-Gent komen veel bewoners van sociale appartementen samen in een buurthuis waar ze verkoeling en gezelschap vinden. Sarah Manhaven van armenorganisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek belangrijk is.
5: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze krijgen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
4: De hitte veroorzaakt ook hinder bij het spoor en op de weg. Er wordt opvallend meer schade aan wegen gemeld. Er zijn vooral problemen met wegen en fietspaden in beton, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
6: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
4: En de NMBS heeft zijn dieseltreinen in Oost-Vlaanderen vervangen door bussen sinds 3 uur vanmiddag. Die treinen zijn nu met de hitte extra gevoelig om stil te vallen en de airco werkt er ook minder goed. Ook morgen zullen ze vanaf 3 uur vervangen worden. In Brussel zijn 11 mensen veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken over heel Vlaanderen. De zaak kwam 4 jaar geleden aan het licht bij een politiecontrole in Vilvoorde. Bij 3 inzittenden van een auto, 2 Roemenen en een Moldaviër, vond de politie toen 46.000 euro aan cashgeld. Later werd in een loods in Mol meer dan 100 ton aan tabak teruggevonden. En de Europese Unie heeft een eerste deel financiële steun overgemaakt aan Oekraïne van de lening van in totaal 90 miljard euro die onlangs werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een top in Polen over de heropbouw van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky is daar niet bij. Hij heeft ruzie met de Poolse president. Zelensky had de naamswijziging goedgekeurd van een legereenheid ter ere van het Oekraïnse opstandelingenleger. Maar volgens Polen was het verantwoordelijk voor een genocide op Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in Oekraïne wordt het geëerd voor zijn strijd voor de Oekraïnse onafhankelijkheid. Op de top in Polen hoopt Oekraïne wel voor 1,5 miljard euro aan overeenkomsten te sluiten, vooral om de energiesector in Oekraïne te versterken voor komende winter. Blijft ook uitzonderlijk warm vanavond en vannacht. In sommige steden zakt de temperatuur niet onder de 26 graden. Morgen halen we tot 40 graden lokaal. Zaterdag nog altijd warm tot 38 graden dan. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer.
7: Dit is De Tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze.
8: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: Ja, en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
4: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
3: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Maar een trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
5: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
3: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
3: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
2: Minister van den Broeke in ter zake vanavond. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
4: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet. En dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
2: Ondertussen gaan de reddingswerkzaamheden verder daar. Vanuit het getroffen gebied komen er ook wel meldingen van plunderingen. En het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
5: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze krijgen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
2: En dat was niet Marie Dutrepont, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. Total Energie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
3: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten. Maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
2: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
4: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
2: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepon vanuit Parijs.
5: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
2: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
3: Total Energie zei steeds van, ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van, jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
2: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze tussenstand gaan de Ivorianen door naar de volgende ronde. Is Curaçao uitgeschakeld en is Ecuador voorlopig derde. Een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten. En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minimaal rond 25 à 26 graden. En in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK voetbal. Daar kan je alles live volgen.
0: Dit is De Tijdloze.